die roeg op het moment. Voor ik het vochtdokter even kon weten. Ik heb die corrigeer, visje, terrestre, witte, ik het laat, ik het land, kiet, zes, leus, nek, Ferrari, Porsche, dat is Porsche, ik wist een plantage, want de jutka is uit, dus dat de foyer.